Update. Gezonde bellen eten, runter eten, rest eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.